0: graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. Dit is...

0: Jij bent non-stop Helmond.
1: Dit is Helmond non-stop.
0: Dit is Helmond.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

0: Water speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Lekker thuis.
1: Lekker thuis.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
5: Dumfries schept een voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
4: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. En voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
6: Ik begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
4: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
10: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
10: op vdmortel.nl. Rusten!
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: Lekker Thuis.
0: Met
3: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
4: Jazeker, houden wij het vol.
5: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
9: Antwerk.
0: Met
9: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

Club Disco. It ain't no country club either.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
4: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
3: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
5: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
6: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
3: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS-journaal.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
9: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
10: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
9: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
10: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
9: of Ellie
10: op vdmortel.nl. Trusten!
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
8: Antwerk.
0: Met
8: non-stop de beste muziek op je radio.
0: Dit is Helmond.

0: Helmond, ontdek je hier.
1: Dit is Helmond.
2: Ja,

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 10:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen- en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen.
6: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten.
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen aan het werk.
1: Aan het werk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooi-Uurke.
1: Het Kooi-Uurke.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet, maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: Niemand kan jou meer stoppen. Het Kooijurken.
1: Dit is Helmond.
2: Hallo, buren van de brandweer. Och, jongen toch. Tijd om die handen uit de mouwen te schudden. We gaan aan de gang met z'n allen.

0: Theater speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorst verlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Antwerk.
1: Antwerk.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat onder vallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Koverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Antwerp.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: R&D on air.
1: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 3 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet, met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
1: Dit is Helmond.
0: Aaron Dionair. Met Aaron.
3: Hoi hoi.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
3: Ja, ik wil Dirk, Davy en Jason bedanken voor het waarnemen van de afgelopen weken. Ik ben weer terug van weg geweest, ja hoor!
4: Vrijdag, als het weekend begint. Vrijdag, en iedereen heeft zin.
3: In alle hitte, hè? Ja, ja. Nou, liever een ijs.

0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
1: Op de warmste dag van het jaar. Ja, dat zal het toch wel zijn vandaag. 40 graden hier in Helmond nu. Ik ben Aaron, terug van vakantie, terug van weg geweest. Nou, het is hier aangenaam toeven, moet ik zeggen, in de airco, in de studio. Tof dat je luistert, deze subtropische R&D on Air. Goedemiddag, dit is Helmond Radio.

Ja, vandaag is de opvolger uitgekomen van deze plaat. Ja, Uncover hoor je nog een keer. Van ondergetekende. Ja, Let's Get Kinky heet de allernieuwste. Degene die mij volgen op de socials, die konden er al niet omheen. We gaan hem straks gaan we hem natuurlijk draaien. Waar anders, primeur in mijn eigen programma uiteraard. Straks de allernieuwste R&D in R&D on Air. Hoe toepasselijk kunnen we het hebben inderdaad. Het is de opvolger van Uncover. En die plaat stamt uit september afgelopen jaar, 2025. Tellen we even natuurlijk niet de kerstplaat mee, hè? December in My Eyes. Dat is natuurlijk een andere categorie, dat is de kerstplaat. Hè? Nee, we houden het gewoon bij Uncover en de allernieuwste Let's Get Kinky. Straks later dit uur gaan we hem uiteraard draaien. De Refix. De Refix is ook weer terug van weg geweest. Ja, ja. Het was een beetje anders dan anders de afgelopen twee vrijdagen. Maar niet minder leuk met onze collega's Dirk, Davy, Jason. Zeer dankbaar dat ze er waren. Maar ik ben weer terug. Ja, mijn naam is Aaron, voor het geval nog niet wist. En we zijn er tot 5 uur vanmiddag. Weer live, R&D on Air. Subtropische uitzending met heel veel zomerse muziek. Maar onder deze in een nieuw jasje. Ja. De Ruud van Rijen Refix. Sempre, sempre is dit.

Albano en sempre de Ruud Verheijen remix van deze week. Op deze subtropische vrijdagmiddag 26 juni 2026. Je luistert naar Dit is Helmond Radio. Waar we hopelijk met de zomerse hits toch een klein beetje verkoeling kunnen brengen. Ja hoor. Verzoekjes, suggesties, opmerkingen, alles is welkom op het e-mailadres aarondeonair@ditishelmond. Dat is aarondeonair@ditishelmond.nl. DM'tje via Facebook of Instagram @aarondcrew. Dat is @aarondcrew of @ditishelmond. So 80 staat voor de deur. Eurythmics onderweg, Dead or Alive. En dit is Kim Wilde en die hele grote hit You Came. So 80.

0: Dead or Alive, 1985. You spin me round like a record. Ik heb die plaat ook gecoverd in 2015. Een heel andere versie. Goed, we gaan door met...
1: Dit is Helmond weer.
0: Ja, dat is toch wel... Nummer 1 qua onderwerpen vandaag natuurlijk. Hè. Ja, het weer. Ja, het is een uitzonderlijk hete periode. Met vanmiddag op de piek de hittegolf natuurlijk. Van de hittegolf. Op uitgebreide schaal wordt het tussen de 35 en 40 graden in het zuidoosten vandaag. De komende dagen wordt het geleidelijk minder heet. Af en toe is er kans op felle onweersbuien. En code rood is inmiddels verlengd tot morgenavond 9 uur. Ja, gewoon niet te veel doen. Lekker binnen blijven in de schaduw. Of nog beter, gewoon bij de airco. Als dat lukt natuurlijk. Hè. Veel water drinken. Om uitdroging te voorkomen wordt ook iedere keer getipt. En lekker rustig in een koel zwembadje luisteren naar Aaron Dionair. Net als Sarah uit Vlierde. Wat gezellig dat je luistert. Proost. Want je hebt ook een cocktailtje voor jezelf. Alcoholvrij, overigens, heeft ze erbij vermeld. Ingeschonken. Heerlijk hoor. Subtropische vrijdagmiddag. Ja, ik ben lekker naar Frankrijk geweest, België. Ik heb opgetreden in Brussel afgelopen zaterdag. Daar had ik de podiumprimeur van mijn nieuwe single. Let's Get Kinky daar. Het is een heel groot gay evenement. En daar was het al 35 graden. Och, wat was het heet. Straks gaan we hem draaien uiteraard, mijn nieuwe kindje. Ja, ik ben er zo trots op. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Vooral de videoclip, maar die laat nog even op zich wachten. Voor 2 weekjes komt die online op YouTube. Let's Get Kinky. Het verhaal erachter wordt ook tegen die tijd gepresenteerd. Hè? De achtergrondinformatie, zoals het dan heet. Hoe en waarom. Goed, een aantal weken geleden hadden we hem weer, de Aaron Dionair XL met een hele bijzondere gast. Jordi Verstegen, heb je dan nou gemist? Dan kun je wachten op de vlog. 1 juli komt de vlog online, de maandvlog. Daar zit Jordi ook in verstopt in die vlog. Hartstikke leuk. Aaron D. Crew op YouTube. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, vinden we altijd gezellig. Is hartstikke gratis. Maar wil je de uitzending terugluisteren, dat kan ook. Dit is helmond.nl en dan eventjes terugzoeken op 5 juni. Toen was Jordi te gast, de XL-uitzending van 5 juni, 3 uur 's middags. Uitzending gemist, dit is helmond.nl. En over een aantal volgende week, dan is er alweer een nieuwe XL-uitzending. Dus dan weer de eerste van de nieuwe maand. Volgende week vrijdag 3 juli, met weer nieuwe gasten. Ja, Bart en Kevin van KGU komen langs. Nou, wat dat allemaal inhoudt, dat gaan we volgende week allemaal horen. Volgt in ieder geval weer... Hartstikke gezellig. Maar bovenal...
2: Elke eerste vrijdag van de maand...
1: Aaron D. On Air. XL.
2: Met artiesten in de studio.
3: De dwaas.

Wat heerlijk, wat gezellig. Ja hoor. Nou, de 80's hebben we gehad. We gaan nu datzelfde doen met de 90's. Met drie knallers van hits uit de 90er jaren. Te beginnen met deze. Love is all around.

Club Bizarre. 1995 was dat alweer. Ja, een hele grote hit. U96 hoorde je. Van het gelijknamige album. Daarvoor Bryan Adams, Rod Stewart en Sting. Oftewel The Three Musketeers in die tijd. En All for Love. En Love is All Around. Over liefde gesproken. Wet. Daarmee staken van wal deze editie van So 90s. Inderdaad, het is weer tijd voor onze Rainbow Fetish Hitparade Top 5. Ja, 5 tracks welke de afgelopen week het meest gebruikt zijn op de socials binnen de gay fetish community. Met name de sportswear community in stories, reels en posts. Nou, hier komt de lijst op 5. Mijn vorige plaatje nog. Uncover, R&D, Offernissim en Bimbo op 4. Op 3, Beth Ditto en I Wrote a Book. Op nummer 2, Pop Xander en Popstar. En dan Pupstar natuurlijk. En op 1, Madonna. En volgende week vrijdag komt haar nieuwe album uit, Confessions 2. En daar staat deze track ook op. Love Sensation is het meest gebruikt in de stories de afgelopen week op de socials. Ja, de Rainbow Fetish Hitparade Top 5 kun je nalezen. Wordt elke week in een Insta-story gepubliceerd op het account Mr. Sportswear NL. Dus op Instagram, Mr. Sportswear NL. Daar vind je de Rainbow Fetish Hitparade Top 5. Iedere maandag, dinsdag wordt deze in een Insta-story gepubliceerd. Nou, het is zo de afgelopen tijd dat we dan iedere keer één liedje van die lijst gaan draaien. We gaan niet de hele lijst draaien, want er zitten ook weer liedjes in die in de Interactive Power Chart voorkomen. Dus die gaan we het volgende uur draaien. Dus we gaan er één uitpikken. Die ons opviel. En dit keer is dat de nummer 3. Beth Ditto met I Wrote a Book. Het is een plaat uit 2011. Dus 15 jaar oud is het liedje al. En maar is in de community vorige week nieuw leven ingeblazen door Miss Edna Sorgelsen. En zij is van uit België komt ze. Het is een drag queen. En zij presenteerde vorige week. Ze was host bij de Mr. Sportswear Europe Election 26 in Brussel. Waar ik dus ook in de jury zat. En waar ik dus mijn liedje mocht performen. Drag Race Belgium, daar heeft ze ook hoge ogen gegooid. En zij opende de middag vorige week het evenement daar in Brussel met deze plaat. En daardoor is die plaat weer helemaal opnieuw gaan leven. En deze week dus heel veel gebruikt in Insta-stories in de community. En vandaar in de top 5 deze week van de Rainbow Fetish Hitparade Top 5. Op 3 dus, opmerkelijk, een oudere plaat, nieuw leven ingeblazen. Beth Ditto en I Wrote a Book.

Heerlijke plaat. Klinkt niet als 15 jaar geleden, toch? Nee, Bad Ditto en I Wrote a Book. Op nummer 3 in de Rainbow Fetish hitparade top 5. Ja, gelijk even een greep uit de Rainbow Sportswear uitagenda. Als we toch bezig zijn. 4 juli om 5 uur. Sneaky, de party in Amsterdam bij de Eagle. Waar ook sneakers en sportswear centraal staan. 12 juli, 8 uur. Fetish karaoke, dat is ook leuk. Bij Bar Prik in Amsterdam. 20 juli dan, 3 uur, Roze Maandag, Tilburg. En Fetish Social Brabant bij de Heuvelgalerie in Tilburg. En 25 juli om 10 uur, 's avonds Let's Dance en Sportswear Party. Club Church in Amsterdam. En dat is de Pride Edition, want dan begint ook de Pride Week in Amsterdam. Dat wordt hartstikke leuk. Meer info inderdaad op de desbetreffende websites. Goed, we gaan door met de tipparade. Ja, drie nieuwe releases welke getipt worden voor onze Interactive Power Chart. Heel uiteenlopend zijn ze dit keer. We beginnen met tip 3, Taylor Swift en de nieuwste, I Knew It, I Knew You. Luister en oordeel zelf.

Ja, de allernieuwste van Taylor Swift hoorde je. I Knew It, I Knew You. Speciaal geschreven heeft ze dit liedje voor de nieuwe Toy Story 5 film. En deze week hoorden we haar op tip 3 in onze interactive tip 3 inderdaad. Hè. Straks volgende uur gaan we weer aftellen van 10 naar 1 met onze interactive power chart top 10. De hitlijst, ja. He, de naam zegt het al, Interactive Power Chart, interactief. Dus jij hebt inspraak op de samenstelling van deze hitlijst iedere week. Nou, hoe je kan stemmen op jouw favoriete plaat om zo dus de lijst mee samen te stellen en te creëren, dat gaan we straks nog eens eventjes rustig uitleggen. Goed, we gaan door met tip 2. En daar vinden we iemand die ineens opdook weer na een hele lange tijd. Hij scoorde een bescheiden hitje een aantal jaar geleden met dit liedje.

Ja, we hebben het over Rutger van Barneveld. Het is vooral bekend van, als een van de hoofdpersonages uit de reality-serie Ik Geloof in Mij, een aantal jaar geleden, op SBS. En deze plaat, die kennen we wellicht.

Ja, daarnaast nam hij deel aan andere SBS-programma's, waaronder de Alleskunner Vips, en vormde hij een duo met René Leblanc in een speciale serie. Nou, toen verdween hij van de radar en afgelopen week dook hij ineens weer op met misschien wel de zomerhit van 2026. Ja, ik had het over uiteenlopende tipparaden. Nou, hè, ik heb niks te veel gezegd. Zwoele zomernachten is de nieuwe single van Rutger van Barneveld. En hij gaat de strijd aan, ja, samen met Justin De Wil, Cheerio, om kermishit van het jaar te worden voor de Tilburgse kermis. Nou, luister en oordeel zelf. Tip 2 in ieder geval. Rutger van Barneveld en Zwoele zomernachten. Zo klinkt de plaat.

Ja, wordt het de Kermis FM zomerhit of wordt het toch Cheerio van Justin de Wild? Nou, die gaan we straks ook nog draaien in onze Interactive Power Chart. Ja, Rutger van Barneveld hoorde en zwoele zomernachten op tip 2. Uiteenlopend, dat is de tipperade zeker. We gaan door met mijn allernieuwste plaat vandaag uitgebracht. Hij komt over 2 weken, komt de videoclip uit. Vandaag is dus het liedje uitgebracht wereldwijd en te streamen op de bekende portals. Maar onder natuurlijk de bekendste, Spotify. Doe dat even, zet hem bij je favorieten. En wie weet komt hij volgende week al binnen in onze Interactive Power Chart. Deze week in de tipperade tip 1, Let's Get Kinky, R&D. Nou, heerlijk. Het is er ook weer voor, moet ik zeggen. Let's Get Kinky. Ja hoor, daar is die.

dat was hem voor het eerst op de radio. Hierbij Dit is Helmond Radio. Mijn allernieuwste plaatje, Let's Get Kinky. En ja, vind je hem lekker, zeker voor het weekend? Of lekker uit je dak te gaan op weg naar een festival? Nou even niet, veel te heet. Maar lekker even bij je favorieten zetten op Spotify. En over 2 weken komt de bijbehorende videoclip en de achtergrondinformatie. Want er hangt ook een heel verhaal omheen. Dus dat volgt nog. Goed, we gaan eruit dit uur met een hele lekkere plaat van Bebe Rexha en Faithless, New Religion. En dan zijn we straks na het nieuws van 4 uur terug met uur 2, deel 2 van Aaron Dion Air bij Dit is Helmond Radio uiteraard. Nog een uurtje met inderdaad als rode draad door het volgende uur The Interactive Power Chart top 10 met een heleboel nieuwe binnenkomers, nieuwe muziek. En misschien wel een nieuwe nummer 1. Nou, dit en veel meer blijven bij. Tot zo aan de andere kant van het nieuws van 4 uur.

0: Ja, blijf erbij. Tot zo aan de andere kant van het nieuws. Deel 2, Aaron D. On Air.
1: Zometeen meer.
2: Aaron D. On Air.
3: Dit is Helmond. Dit is het nieuws van 4 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Aaron D. On Air.

0: is Helmond.
1: Welkom terug, deel 2, uur 2, Aaron Dionair bij Dit is Helmond Radio. Mijn naam is Aaron en we gaan lekker van wal steken met onze Interactive Power Chart van deze week. Hoe heet het ook is. Het is extra tropisch deze week. Ook nieuwe binnenkomers. 1, 2, 3, 4 nieuwe binnenkomers. En een nieuwe nummer 1, dat verklap ik alvast. We gaan gewoon lekker beginnen met de hekkensluiter van deze week op nummer 10. Daar vinden we deze week de eerste nieuwe binnenkomer. Volgende week vrijdag 3 juli komt haar lang verwachte nieuwe studioalbum uit. 7 jaar was het stil rondom de Queen of Pop. Het is de opvolger van het album uit 2005. Confessions on the Dance Floor, zo'n 21 jaar geleden. Nou, eindelijk het vervolg. Confessions 2, volgende week komt die uit met een heleboel samenwerkingen. Hè? Ze heeft al bekendgemaakt dat ze met Stromae op het album verschijnt. Maar ook met Martin Garrix. Ja. Ook Sabrina Carpenter. Nou, die single is al eerder verschenen. Horen we zometeen ook in onze Interactive Power Chart. Maar eerst deze allernieuwste Love Sensation, Madonna. Nieuw dus, op nummer 10. Welkom terug.

0: Dance No More, lekkere nieuwe plaat van Harry Styles. Daarvoor Madonna en Love Sensation, nieuw binnen op nummer 10. En zojuist op nummer 9 Harry Styles blijven staan op de 9e plek. In de tweede week dat hij meedoet in de lijst. Brengt ons bij de nummer
1: 8.
0: Madonna, Sabrina Carpenter in de 8e week. Notitie, Bring Your Love. Van 3 naar 8.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. Deze week op de 8e plek geëindigd in onze Interactive Power Chart. Straks gaan we nog eens vertellen hoe je je stem uit kan brengen op je favoriete plaat van dit moment. Om zo dus mee te helpen de lijst samen te stellen. Maar eerst... nieuwsberichten uit het Helmondse en omgeving. Oftewel, uit de regio Helmond en de Peel, die ons opvielen. In de plaatselijke media. Allereerst festival muziek en pleinpubliek in Helmond alsnog afgelast wegens extreme hitte. Dat was ook een beetje te verwachten wel, hè? Ja, het festival muziek en pleinpubliek in het Lambertushof in Helmond, dat aankomend weekend zal plaatsvinden, gaat toch niet door. Ondanks eerdere plannen om het evenement met een hitteprotocol door te laten gaan, heeft de organisatie besloten het festival niet door te laten gaan vanwege de aanhoudende verwachte extreme temperaturen en dus code rood tot morgenavond 9 uur. MBO-instelling Ter A in Helmond heeft 4 miljoen neergelegd voor de aanschaf van een nieuw pand. Betrokkenen vinden dat veel te veel geld voor een gebouw dat eigenlijk niet geschikt zou zijn voor onderwijs. Daarnaast is de ondernemingsraad tegen de regels in niet meegenomen in het besluit. Het is een bizarre gang van zaken. Het Ter A-college betaalde vorige zomer bijna 4 miljoen euro voor het voormalige gemeentekantoor in het markante Boscotondo-complex aan het Frans-Jozef van Tielpark in Helmond. Dit pand zal de komende tijd grondig verbouwd gaan worden om het geschikt te maken voor enkele honderden leerlingen. En studenten van politie Helmond hielden op verzoek van de wijkagent afgelopen woensdagochtend een snelheids- en verkeerscontrole op de Straakvense Bosdijk in Helmond. In totaal werden 10 voertuigen gecontroleerd en daarvan kregen 2 bestuurders een proces voor baal omdat zij te hard reden. Een bestuurder reed namelijk 17 km per uur te hard en de ander 14 km per uur te hard. Op de Straakvense Bosdijk geldt namelijk een maximum snelheid van 30 km per uur. Verder werd er een proces voor baal geschreven voor het niet kunnen tonen van een rijbewijs. Goed, we gaan door met de lijst. We zijn gebleven bij Calvin Harris en Jazzy en Satisfy. Vorige week nog op 1, ja, opmerkelijk. En deze week toch wel de zakker van de week. Naar nummer 7, 5 weken in de lijst. En het is een en blijft een heerlijke plaat. Luister mee.

0: Fever Dream, Alex Warren. Deze week op de zesde plek van onze Interactive Power Chart. We gaan lekker door met de top 5 van deze week.
1: Vijf.
0: En dan vinden we Bruno Mars, Risk It All.

Ik denk dat dit ook wel een van de kanshebbers is voor de zomerhit van 2026. Heerlijke plaat, Talk to You. Another en 54 Ultra. Nieuw binnen, eindelijk ook nieuw binnen in deze lijst. Die Interactive Power Chart uiteraard. Nieuw dus op nummer 4. Zometeen de top 3, maar eerst het volgende. Want hoe moet je nou stemmen voor jouw favoriete plaat? Hè? Interactive Power Chart wordt mede samengesteld aan de hand van stemmen van het luisterend publiek. Stem ook en help mede lijst samenstellen. Stemmen doe je door middel van artiest en titel te mailen naar aarondeonair@ditishelmond.nl. Dat is aarondeonair@ditishelmond.nl. Of via een DM, @RondCrew, dat is @RondCrew. Dus het enige wat je moet doen is artiest en titel te mailen of een DM'tje te sturen, @RondCrew op de socials. En de lijst wordt wekelijks gepubliceerd op onze Facebookpagina. Die is er ook nog steeds natuurlijk. Even liken mocht je dat niet gedaan hebben. Vinden we hartstikke gezellig. facebook.com/RondOnAir. Dat is facebook.com/RondOnAir.

0: Nou, er is maar één iemand die zingt dat keihard mee hier natuurlijk. Hè. Dat is ongelofeloos, maar het is niemand minder dan Jason! Ja!
1: Hey. Gaan we dat deze week zo doen?
0: Hoe beleef jij deze dag?
1: Lekker!
0: Het is nu precies 41 graden buiten. Het is,
1: ja, we hebben de 41 gepasseerd. Ik ben benieuwd of wij de 42 gaan halen.
0: Oh?
1: Want zo voelt het buiten wel.
0: Nou ja, het is 4 uur geweest, 4:30. De piek is meestal rond 3 uur, toch?
1: Ja, maar de UV-index is vandaag op 10. Dus de zonsterkte is flink.
0: Ja.
1: Dus ik verwacht dat wij nog wel de 42 gaan halen.
0: Maar wacht even, in de keuken is niks te doen, hè? Er wordt niet gekookt vandaag, heb ik begrepen.
1: Oh, sterker nog, het voelt als 44 graden.
0: Oh.
1: Dus het is teringtaffers heet.
0: Maar je vertoeft ook af en toe lekker in je bad, toch?
1: Ja,
0: ik heb ook een zwembadje.
1: Een lekker lauw zwembadje nu.
0: Ja. Ja, lekker lauw ook, ja.
1: Ja.
0: Heb je erin gepist dan?
1: Nee.
0: Oh, dat niet.
1: Nee, de zon, hè?
0: Een beetje vies, hè?
1: Beetje vies.
0: Ja. Maar, wat eet jij zo deze dagen?
1: Ja, wat eet ik? Goeie. Brood.
0: Wel. Oh, geen salade of gewoon hele lichte kost. Lekker verfrissend.
1: Nee. Ja, een beetje lekker brood met een eitje. Een soepje met een opkikkertje of iets. Of een dietrand.
0: Ja.
1: En dan s'avonds, gisteravond bij mijn ouders gegeten. Dus
0: dat is wat leuk, gezellig.
1: Standaard rond een uur tussen 6 en 8 eten dan. Maar ik kan met gemak voor mezelf rond een uur of 10 s'avonds pas koken. Op zijn Spanish. Spanish style.
0: Heel. En dan daarna naar bed?
1: Ja.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Dat is heel slecht, hè?
1: Het maakt mij geen flikker uit. Maar ik krijg gewoon niet eerder een hap door mijn keel heen.
0: Nee,
1: dat is nu ook. Het is nu 41 graden buiten. Ik moet nog lunchen.
0: Het is half vijf.
1: Ja, maar ik heb gewoon geen trek.
0: Er wordt gewoon een worst voorgeschoteld en dan nog eet je hem niet op.
1: Nee.
0: Precies. Hey, maar ja, heel veel. Ik heb het straks al over gehad in de activiteitenoverzicht. Nou, er zijn geen activiteiten eigenlijk, want heel veel is afgelast. Hè?
1: Sterker nog, zojuist is bij ons in Brabant afgelast. Die zou vanavond en morgen plaatsvinden in het Philipsstadion in Eindhoven.
0: Ja.
1: De organisatie heeft zojuist gemeld dat het voor vanavond gegarandeerd afgelast is. En dat ze voor morgen gaan bekijken.
0: Ja.
1: Letterlijk alles is afgelast op Jera on Air na wat ik lees op de socials.
0: Oké.
1: Dus de bezoekers van Jera on Air, heel veel plezier, maar ook heel veel succes. Want het is toch wel een strijd om je te bewapenen tegen de warmte.
0: Ja, en zojuist was op het NOS-journaal dat code rood is verlengd tot morgenavond 9 uur in het Brabantse en Limburg ook. Mensen worden er ook een beetje...
1: Terecht.
0: Ja, angstig. Ze vinden, het is eng, want hoe heet kan het dan worden? Hè?
1: Ja.
0: Over een paar jaar. Hè,
1: nou ja, ik zei vanmorgen dat het morgen nog 42 graden zou worden. Toen zat jij in de groep zei van... Nee, ach!
0: Dat is het ook nog niet, hè?
1: Nou, maar het voelt wel 44.
0: Maar morgen had je
1: morgen
0: het over,
1: wordt
0: toch?
1: Het nog erger.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik heb 36 staan morgen.
1: Nou ja, het gaat vannacht onweren. En regenen.
0: En dan koelt het toch af?
1: Ja, maar de grond is warm. Oh. Dus de vocht wat op de grond verdampt ook weer direct terug de lucht in. Dus het wordt nog vochtiger als dat het nu al is.
0: Ja. En het is al vocht. En het is al klam.
1: Hoe gaan we werken bij de KNMI?
0: Ja, inderdaad. Je bent van alle markten thuis. En we staan op de markt, dus dat is gezellig. Maar hoe dan ook, volgende week 3 juli is het sowieso weer een R&D on Air XL-uitzending.
2: Elke eerste vrijdag van de maand.
3: R&D
1: met wie?
3: On Air XL.
2: Met artiesten in de studio. De dwaze

0: Rijnmond Radio.
1: Ja, dit keer komen langs een duo, gezellig. Bart en Kevin van KGU. En wat dat allemaal inhoudt, dat gaan we volgende week horen. Bart en Kevin.
2: KGU?
1: Ja.
2: Waar moet ik die kennen dan?
1: Geen idee. Nee, dat is een entertainmentbedrijf. En hij doet heel veel. En ja, het is echt de hoogste tijd dat hij langskomt. Want ja, het is zo leuk wat hij allemaal doet. Van drag tot opblaaskastelen. Alles.
2: Oh.
1: Misschien krijgen we een suikerspin. Wat dat betekent, dat horen we volgende week.
2: Oké.
1: Okay. Hoe heb je het ervaren? Want jij was 2 weken geleden. Ik was natuurlijk op vakantie. En jij was 2 weken geleden met Davy. En ja. Vorige week was Davy met Dirk, hè?
2: Ja.
1: Was het enig?
2: Ja. Een A&D-show zoals altijd eigenlijk, hè?
1: Ja, gewoon gezellig. Maar
2: gewoon
1: eigen draai, toch?
2: Gezellig. Een beetje chaotisch. Want ja. Davy vroeg of we een plaat gingen draaien. En ik schoof ze alle schoven dicht en we gingen een plaat draaien.
1: Ja. Dat is toch gezellig? Dat is toch gewoon real life?
2: Het was gewoon gezellig, lekker, een beetje chaotisch, maar wel leuk om naar te luisteren. Dus,
1: Hey, wat denk je wat het wordt? Hè? Het gaat om de Kermis FM zomerplaat van het jaar.
2: Ja.
1: Justin de Wild, Cheerio. Nee. Of Rutger Bardeveld, Zwoele Zomernachten. Ja?
2: Ja, ja,
1: toch?
2: Ik denk dat ik het hele spel al uitgespeeld heb voordat we überhaupt al begonnen zijn.
1: Oké, okay, hoezo dan?
2: Nou, als je de eerste keer naar Rutger van Barneveld Zwoele Zomernachten luistert, dan denk je van ja.
1: Nou, prima.
2: Kutplaat.
1: Oh, ja, ik heb het niet gezegd. Hè?
2: Dan luister je hem 2e keer. En dan begin je een beetje te denken van, wow, wel een lekker deuntje. En hoe vaker je hem luistert, hoe meer je die plaat begint te waarderen.
1: Oké, okay, nou dat ga ik dan eens doen. Bedankt voor de tip.
2: Alsjeblieft.
1: Geldt dat ook voor deze plaat? Vandaag uitgebracht, hè? Oh, het was zo. Het had heel wat voeten in aarde. Maar ja, hij is er, hoor.
2: Ja, het is systemen delen.
1: Let's get kinky met Aaron D, inderdaad. Zo lekker je weekend in met 41 graden. Het is toch wat. Ben je blij of baal je dat je niet in de videoclip zit dit keer?
2: Nou, ik kon die dag ook echt niet.
1: Nee, jij kon niet, hè?
2: Nee.
1: Nee, dat is inderdaad geweest. Over 2 weken komt hij online, inderdaad, op YouTube. Hè. Nu, vandaag is de plaat op Spotify te streamen. Maar ja, jij kon echt niet. Nee. We kunnen er een heel lang verhaal van maken, maar dat is het.
2: Ja, maar die dubbele agenda gaat ook niet werken.
1: Nee, dat is waar. Maar die, ja, precies. Maar die kerstplaat, dat was wel lachen, toch?
2: Ja, toen was er een bloepervideo van.
1: Laten we het, ja, ja, dat was, ja. Kwam dat door jou dan? En Davy misschien?
2: Nou nee, ik denk Ramon en ik.
1: Oh ja, Ramon van Ramon On Air natuurlijk. Onze collega's van DMG. Ja. Was leuk, hoor.
2: Ja. Wij zaten meer te klooien dan dat wij echt serieus bezig waren. Ja. En dat maakt het ook wel leuk.
1: Jazeker. Tot slot, wat komt er uit de keuken? Ik heb iets gehoord van ananassalade.
2: Oh, lekker.
1: Lekker, hè? Ja, jij was vandaag niet in de keuken. Jij bent vrij lekker.
2: Ja.
1: Maar ik ben benieuwd wat we zo meteen voorgeschoteld krijgen. Ananassalade.
2: Oh, lekker.
1: Het klinkt fris.
2: Ja.
1: We hebben hier ook ijsjes, heb ik me laten vertellen. Ga ik zo meteen eventjes aan knabbelen.
2: Ja, maar dan moet je niet op zender doen.
1: Nee, dat is waar. Dat is waar.
2: En dat is ook niet de bedoeling.
1: Dat is niet de bedoeling. Heb je de nieuwe van Shakira al gehoord? Die is gekoppeld aan het WK, toch?
2: Welke was ze nou ook alweer?
1: Dai Dai.
2: Hij staat in het systeem.
1: Ja, hij is nieuw binnen op 1. Ik verklap het gewoon vast. Zometeen de hoogste nieuwe op nummer 1 in onze Interactive Power Chart. En ja, hij staat heel veel op 1 overal.
2: Ja.
1: Maar eerst een overzicht van 10 naar 1.
2: Maar heb jij het voetbalwedstrijd vannacht gezien?
1: Nee, niks gezien.
2: Ik ook niet, hoor.
1: Ik ook niet.
2: Ik zit dan bij een commerciële radiozender genaamd Kermis FM. En daar schijnen een paar dus echt de wekker te hebben gezet om de voetbalwedstrijd vannacht te kunnen zien.
1: Okay.
2: Nederland tegen, wat was het nou?
1: Geen idee. Songfestival, dat kijk ik wel. Dan weten we genoeg.
2: 2-1 gewonnen.
1: Oh, kijk, ik gun het ze wel, uiteraard. Hè. Ik ben natuurlijk voor Nederland. Maar het is gewoon, ik hoor het allemaal wel. Ik hoef niet te kijken. Het is niet zo mijn ding.
2: Is in jouw vakantie ook niet iets opgevallen?
1: Nee.
2: Ook niet op onze branding?
1: Branding?
2: Ja.
1: Nee.
2: Oh, nou, het is dat hier in die studio iets te duur was. Maar onze H is oranje geworden op internet.
1: Oh, dat klopt. Dat is me wel opgevallen.
2: Yeah.
1: Ik dacht, het symbooltje van dit is Helmond, die H in dat cirkeltje, is normaal altijd het hele jaar door blauw. En dan vind ik het zo leuk dat het dan nu oranje is.
2: Ja.
1: Vind ik leuk.
2: Ja. Hebben we even aangepast.
1: Is het dan met kerst ook rood?
2: Nee.
1: En met Pasen geel?
2: Nee.
1: Dat niet. Luister je mee zometeen naar Shakira?
2: Ja,
1: nou, hier, ik vind het gezellig. Een heel fijn weekend alvast, Jason. Ja, leuk dat je even aanschoof. Ja. Op nummer 10 hadden we Madonna, Love Sensation. Op 9, Harry Styles, Dance No More. Op 8, Madonna, Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Gevolgd door de nummer 7, Calvin Harris, Jazzy en Satisfy. Fever Dream, Alex Warren op 6. En op 5, Bruno Mars met Risk It All. Op 4, Another en 54, Ultra, Talk To You. En op 3, Thiago da Silva. Ja, daar is hij met Dank. Hoe spreek je dat uit? Danka Semparar.
2: Danza.
1: Oh, is het een C?
2: Ja, het is een C.
1: Een hele rare C met een staartje eronderaan.
2: Danza Semparar.
1: Danza Semparar. Oké, okay, bedankt.
2: Op 3.
1: Ja. Op 2, Justin de Wild en Cheerio. Ook nieuw. En op 1 dus, zometeen gaan we hem draaien. Shakira en Burna Boy en Die Die. Ja, ook een van de zomerhits natuurlijk van dit jaar. Over Thiago da Silva gesproken. Hij is erbij, hè, op 18 november. Dan hebben we natuurlijk van de omroep onze allereerste Dit is Helmond Live in de Kakaofabriek. Het is een radioprogramma wat, als het goed is, jaarlijks gaat terugkeren. Opgenomen of gemaakt vanuit de popzaal van de Kakaofabriek.
2: Ja.
1: Waar het publiek dus de artiesten kunnen zien live. Maar de luisteraar thuis kan het dan vervolgens
2: weer meekrijgen.
1: Beluisteren.
2: Ja.
1: Hartstikke leuk. En, 18 november.
2: En, ik ben er nog mee bezig, voor tv.
1: Dat zou fantastisch zijn. Oh, we krijgen de groeten van Karin. Wat gezellig dat je luistert.
2: Leuk.
1: Een bericht. Met tv. Ja, zou hartstikke leuk zijn.
2: Ja, ben ik ook nog bezig.
1: Kaarten, symbolisch, €5. Dus daar hoef je niet voor te laten.
2: Nee.
1: Die zijn verkrijgbaar via kakaofabriek.nl. 18 november, 19:30, Kakaofabriek. Dit is Helmond Live met onder andere Thiago da Silva, maar ook, uiteraard, Ryan Sounds, Sylvia Samson en vele anderen.
2: Sam Jansen,
1: niet te vergeten.
2: Ja.
1: Zorg dat je erbij bent. We gaan, fijn weekend, Jason. We gaan zo meteen een ijsje.
2: Maar, stel, hè, ik ben artiest. Kan ik me eigen ook aanmelden om op de lijst te mogen komen? Of
1: maar we worden doodgegooid. Dat zeg je expres, hè? Ja, wel heel tof natuurlijk. Dat echt waar. We krijgen van allerlei kanten krijgen we aanmeldingen en aanbiedingen. Van ja, gewoon leuk voor ons. Of denk aan ons. En is er nog een plekje vrij? En daar zijn we heel dankbaar voor. Maar we nemen dat allemaal in acht. Mm-hmm. En dat gaan we dan nader bespreken ook, hè, met het hele team. En dan gaan we eens kijken wat we er nog aan toe kunnen voegen. Om het zo veelzijdig mogelijk te maken.
2: Ja, nou, dus gewoon
1: goed gezegd,
2: mailen.
1: Hè?
2: Gewoon mailen.
1: Waar naartoe?
2: Nou ja, je bent of artiest.
1: Aaron Dionair@ditishelmond.nl?
2: Of ditishelmondlive@ditishelmond.nl?
1: Dat is ook aanwezig natuurlijk, hè? Fantastisch, dankjewel. Fijn weekend. We gaan luisteren naar de nummer 1, Shakira, Burna Boy, Die Die.

Let's go. Shakira, Burna Boy, Die Die met de meeste stemmen. Op 1 deze week. Interactive Power Chart is na te lezen op de R&D On Air Facebook pagina. Facebook.com/R&D On Air. Dat is facebook.com/Aaron D On Air. Daar wordt de lijst wekelijks gepubliceerd. Door met Alex Warren en Ordinary. R&D On Air.

Anna's DJ and DJ Jurgen, Better Off Alone Audio. We zijn alweer toe aan de laatste plaat van vandaag. Sing It Back, Molokko. Daarmee gaan we deze uitzending uit. Blijf goed water drinken, blijf in de schaduw of binnen. Pas goed op jezelf. Thanks voor het luisteren. Volgende week vrijdag 3 juli zijn we er weer om 3 uur met een XL-uitzending. Wordt heel gezellig. Fijn weekend, tot dan, dag.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbreg. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
4: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Bedden Speciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Back to my roots.
1: Back to my roots.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7:00.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
5: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
4: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het zuiden. Check spiegel.nl.
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen.
8: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Back to my roots.

0: Ja, zo beste luisteraars en heel oprechte, goedenavond. Dit is Back to My Roots. Jorop, dit is Helmond Radio. Zo, vandaag hebben we ook weer lekkere muziek. En het is buiten snik heet. Bijna 40 graden, toch?
1: Ja, niet normaal.
0: Nou, niet meer normaal, hè? Maar ja, hier in de studio is het lekker vertoeven.
1: Gerrit, wil jij een waterijsje?
0: Oh ja, ja, wil ja, ik wel.
1: We hebben waterijsjes hier.
0: Ja, ja, dat is goed.
1: Zo hou je het wel vol hier, een uurtje achter de microfoon.
0: Ja, dankjewel. Zo, we gaan zo meteen beginnen met Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky. Beter kan het niet.

Zo, beste luisteraars. Het zit erop gehop. Back to my roots. Jawel, dit is Helmond Radio. Zometeen. 10 zenders. Yeah. The sound of, yeah. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend. En komende week ben ik er weer bij. En geniet, nou ja, genieten van de zon. Veel te heten. Wat mij betreft, graag tot volgende week.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is Weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
4: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
3: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
5: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
3: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij ons schijnt de zon altijd.
7: Als je radio straalt de warmte.
8: Ja, sorry nog daarvoor.
9: We gaan beginnen, Teun. Teun!
8: Ja, wel zin in.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
10: This is the sound of Sanders.
9: Met Teun Sanders.
8: Yes, en met muziek van Kane.
0: Je weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond.
8: Kijk, het vat nog even een waterijsje, want het is zo warm.
11: Waar is die?
8: Ja, die geef ik jou zo wel.
11: Oh ja, dat is goed.

0: 4.56 billion years ago, there was only silence. Then came the Big Bang, creating a world filled with sounds. Then, 130,000 years ago, humans discovered music. Now, we live in a world that's the opposite of silence.
1: This is a journey into sound.
0: The sound of senders.
2: Yes, een hele goede avond. En welkom bij deze Journey into Sound. 2 uur lang op je radio. Het is de Sound of Senders bij Dit is Helmond Radio. Vanuit een studio waar ik ongelooflijk blij ben met de waterijsjes die hier liggen. Och, deze omroep doet een aantal dingen heel erg goed. En een van die dingen is waterijsjes voor radio-dj's. Ik ben er heel erg blij mee, dus dat wilde ik even gezegd hebben. Hey, dit radioprogramma is... laat ik dat dan maar meteen even de olifant in de kamer eventjes benoemen. Die staat overigens niet hier in de studio. Is wel weer handig. Nee, dit is de laatste Sound of Senders voor de vakantie. Ja, mocht even afkicken. Het wordt eventjes nog 2 uur lang knallen. Om dan vervolgens 2 maanden lang afwezig te zijn. En pas in september weer terug te keren op deze zender. Dat heeft alles te maken met vakantieplannen. Drukke zomer. En dan is dat niet altijd even goed te combineren. Helaas. Maar dat wil wel zeggen dat ik in september weer lekker terug ben. Om weer met frisse energie, zo zeggen ze dat altijd toch, weer er tegenaan te gaan. Dus dat komt wel goed. Maar ja, nu nog eventjes. Nog eventjes daar tegenaan. Hey, het is best handig trouwens. Om hier vanaf de 5e verdieping van de Mediatoren van Helmond de stad een beetje te kunnen overzien. Ik zit hier in de radiostudio bijna letterlijk bovenop het nieuws. En ik heb op dit moment ook heel goed zicht op de busremise van Hermes. Ja, ik kan hem, als ik me omdraai, kan ik hem heel goed zien. Dat is de plek waar een welbekende vloot rood-witte langgerekte vierwielers opgeslagen staat. We kennen ze allemaal wel. Daar zie ik vanaf hier een hele lange rij. Een lange rij bussen, langer dan gewoonlijk, want ze zijn vandaag wat eerder vrij. Eigenlijk is dat best onhandig nieuws. De laadinfrastructuur is oververhit geraakt. Dat wil zeggen dat er in elk geval vandaag geen bussen meer zullen rijden in heel Zuidoost-Brabant. En het is nog maar de vraag of ze morgen wel kunnen rijden. Niks aan te doen natuurlijk. Is te begrijpen met het weer. Maar ik zou bijna willen zeggen, mocht iemand mij straks een lift naar Beekendonk kunnen geven, dan zou dat wel heel welkom zijn. ja, helaas. Ach ja, nee. Ik regel wel wat. Komt goed. Eerst even 2 uurtjes plaatjes draaien. Ik heb CCR voor je. Kevin DeGraw. En ook Major Lazer komt eraan. En deze plaat is zeer toepasselijk. The Love and Spoonful. Summer in the City.

0: Nou, we hebben het allemaal wel eens gezien, maar dat voelt als lang geleden. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog The Love and Spoonful. Summer in the City was dat bij Dit is Helmond, jouw lokale radiozender. En zo op de vrijdagavond is het een heel goed idee om zeker op zo'n lokale radiozender die week toch heel eventjes kort samen te vatten en achter het behang te plakken.
1: Het hier te keer is niet normaal aan de kanaal.
2: Zeg, Teun, is er nog wat gebeurd in Helmond?
0: Nou, jawel hoor. Normaal gesproken zeg ik, nou ja zeker. Dat is een beetje raar. Maar net als in de rest van het land werd deze week gekleurd door oranje koorts en plaknachten. Het was weer zover. Vandaag code rood, ook in Helmond. Dat is de code die gegeven wordt wanneer men dreigt te vergeten zich in te smeren. Dan wordt men rood. Over kleuren gesproken, in het nieuws deze week, er komt meer blauw op straat in Helmond. En dan heb ik het niet over de politie, maar over straatnaambordjes. Onze stad krijgt namelijk 4 nieuwe straatnamen. Nou ben ik heel benieuwd welke namen dat zijn geworden. Welke bekende mensen komen er allemaal uit Helmond? Krijgen die misschien een straatnaambordje? Krijgen we eindelijk een Tommy Nieseplein of een Niels Vinkstraat? Of naar die gast die vorige week dakloze water ging geven, een Harkolaan? Zou toch mooi zijn? Maar nee, nee. De 4 nieuwe Helmondse straten zijn geworden Hogenekker, Langenekker, Begoniapark en Gasthuiskwartier. Ja, en ekker spel je in beide gevallen met CK. Een kwartier met een Q en dan een U en een A. En de Q is een hoofdletter die aan Gasthuis vastzit. Het wordt ingewikkeld. Zeker omdat het Begoniapark de Begoniastraat zal vervangen. Dat wordt wel even wennen. Wat ook even wennen is, de Stationsstraat in Helmond blijft voor een langere periode volledig afgesloten, zo werd deze week bekend. Reizen naar het station blijft mogelijk, maar er wordt aangeraden om een dag van tevoren alvast even de omgeving voor te verkennen. En verder was er deze week niet heel veel in het nieuws in Helmond. Het nieuws wordt sowieso nogal gedomineerd door de hitte, want er zal dit weekend ook weinig gebeuren om die reden. Niet alleen rijden er waarschijnlijk weinig tot geen bussen, in elk geval morgen. Ook is aankomend weekend het festival Muziek aan Plein Publiek in het Lambertushof afgelast. Wel jammer dat bezoekers van het afgelaste hardstyle festival Defcon daarmee een tweede grote teleurstelling moeten verwerken. Ja, het is niet anders. Voor de Defcon fans trouwens nog een grote teleurstelling. Want ook de Helmondse karatconcerten gaan dit weekend niet door. Ach, gelukkig is er dan altijd nog de radio.
3: With the sound of senders.

All we need is somebody to lean on. En gelukkig hebben wij die. Je hoorde Major Lazer. Lean On bij Dit is Helmond Radio en de Sound of Senders. En het is vrijdagavond, een traditiegetrouw rond deze tijd. Over een paar minuutjes bel ik met Weerman Joost. En Weerman Joost is heel eventjes onze persoon to lean on. Want je hoort heel veel over het weer de afgelopen dagen in het nieuws. En het spreekt elkaar ook nogal tegen. En ik ben toch wel een beetje heel erg benieuwd wat er nou daadwerkelijk gaat gebeuren. Wat er zich nou daadwerkelijk afspeelt hier boven ons hoofd. Wat we dit weekend mogen verwachten. Kijk, dat het heet wordt, dat is één ding wat zeker is. Volgens mij is de code rood opnieuw afgegeven. Of was het code oranje? Ik weet het al niet eens meer. Hoe dan ook, iets met codes, iets met ingewikkeldheden. Degene die ons uit de brand, bijna letterlijk uit de brand helpt, is Weerman Joost. En die spreken we zo meteen over het weer.

0: Gavin DeGraw, Chariot, gevolgd door ABBA, Summer Night City. Op de vrijdagavond, op de radio, Summer Night City. Ja, dat doet me toch wel een beetje denken aan die vakantie die zo meteen begint als dit radioprogramma is afgelopen voor nu. En iemand die ook bijna vakantie heeft is Weerman Joost. Goedenavond, Weerman Joost.
1: Goedenavond.
0: Hoe voelt dat nou om zo meteen 2 maanden lang geen weerbericht te hoeven presenteren?
1: Ja. Dat is natuurlijk wel jammer, hè. Want ik heb zelf nog verder geen vakantie. Maar ja, de weerman die heeft wel even vakantie. Maar goed.
0: Wacht. Wat zei je nou? Heb jij nog
1: andere... Ik heb zelf nog geen vakantie. Nee.
0: Nee, maar heb jij nog ander werk?
1: Wellicht.
0: Oh, oké.
1: Okay. Nou, dit... Ja.
0: Het zal wel vrijwilligerswerk zijn dan.
1: Nou ja, we zullen het zien, maar...
0: Ah, oké. Okay. Ja, je wilt niet helemaal toegeven dat je stiekem nog ander werk hebt. Dat je niet alleen maar in de weertoren van Mierlo zit.
1: Nee, alleen van een weerman zijn, ja, in de huidige tijd kom je daar nog niet helemaal mee uit.
0: Ja, dus, misschien moet ik je daar gelijk in geven. Als je dan Volvo wil rijden, dan wordt het lastig om alleen maar weer...
1: Ja.
0: Daar zit wat in.
1: Kijk, zo'n weerparade is leuk, maar ja... Het is 1 keer per week en het is niet bij een commerciële omroep of iets dergelijks. Ja, hè?
0: Wij verdienen hier geen cent mee. Maar dat is zo
1: hard. Maar het is alsnog leuk en
0: daar doen we het
1: zeer
0: voor.
1: Prettig om te doen. Daar niet van.
0: Ja, daarover gesproken. Ja, nou ja, goed. Aangezien dan dit het laatste weerberichtje wordt zo voor de zomer. Misschien alvast eventjes dank Weerman Joost voor die fijne weerberichten het afgelopen seizoen.
1: Oh, nou.
0: Ja, bij deze.
1: Eigenlijk
0: wordt dat na het weerbericht dan natuurlijk.
1: Zoals altijd.
0: En voor nu hoorde ik dat je wel weer een mooi weerberichtje hebt voorbereid. Ik kan het wel voorspellen, denk ik. Iets met hitte?
1: Ja, zit erin, ja.
0: Oké, okay. Dat klinkt alsof er nog meer is.
1: Misschien ook wel iets met onweer.
0: Oh.
1: Nee, want ja, dat hoort er nou helemaal ook weer bij.
0: Dat is waar.
1: Dus ja, toch ook weer een beetje de waarschuwende functie die vervuld moet worden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja...
0: Ik ben heel erg benieuwd. Bent u er klaar voor, Weerman Joost?
1: Ik ben er uiteraard weer helemaal klaar voor.
0: Nou, daar gaat hij dan.
2: The Sound of Senders presenteert...
3: Now here for you is the weather report.
2: Weerman Joost.
1: Yes, nogmaals een goede avond, beste luisteraars. En welkom hier weer bij het weekendweerbericht bij The Sound of Senders. We gaan weer eens even kijken naar het weer van de komende dagen. En beginnen zoals gebruikelijk weer bij vanavond. Nou, het zal u niet verbazen, het blijft nog heel lang tropisch heet. En uiteindelijk dan neemt de kans op een onweerbui ook wel toe. Ja, de weermodellen die zijn nog een beetje zoekende in of het nou wel gebeurt en waar het dan gebeurt. Ja, voorlopig zien we alleen nog de onweerbuien boven de Ardennen en het westen van Duitsland. Maar het zou best eens kunnen dat ze ook nog onze kant op komen. Maar ja, zeker weten doen we het dus niet. Maar goed, als het dan inderdaad zo'n bui overkomt, dan zijn het ook weer gelijk hele forse buien. Dus heel veel regen, veel onweer erbij, ook grote hagel is mogelijk en ook zware windstoten erbij. Maar goed, of het gebeurt, dat is even afwachten. Als het dan...

0: Nou, en dat betekent ook dat de buienkans weer toe gaat nemen, want er komt weer een buiengebied aan. Nou, de wind die is daarbij morgen uit het noordoosten tot oosten. En ja, zoals gezegd, in de avond dan komt er een buiengebied vanuit België onze kant op. Nou, dat ziet er naar uit dat dat ook weer behoorlijk forse buien kunnen zijn. Daar kan dus ook maar weer alles bij zitten. En dat kan dus ook betekenen dat als je dan pech hebt, dat je zomaar misschien wel noodweer te pakken hebt. Dus goed oppassen morgen. En sowieso even de radar en de lucht in de gaten houden, zou ik zeggen. Nou, in de nacht dan gaat de temperatuur ietsje verder dalen. Dan komen we uiteindelijk uit rond een graadje of 20. En in de avond hebben we dus nog te maken met die buien. Nou, de zondag dan, ja, dan wordt het toch iets minder koel, iets minder heet. Maar het wil nog niet zeggen dat we van de tropische temperatuur af zijn, want het wordt weer gewoon 30 graden. Nou, en die hoge luchtvochtigheid die het zo onaangenaam maakt, die blijft ook gewoon aanwezig. En we hebben nog steeds die kans op buien en dat is dan ook overdag het geval. En in de avond dan zijn die ook nog steeds aanwezig, uiteindelijk trekken ze dan wel weg. En tussen de buien dan zien we de zon en het matige wind uit een zuidelijke richting. Nou, in de nacht naar maandag dan duikt de temperatuur eindelijk weer eens onder de 20. Want we komen uiteindelijk uit op een graad of 18 bij veel wolken. Nou, de maandag dan, ja, dan zijn we weer terug bij het normale zomerweer wat we eigenlijk zouden moeten hebben. Het wordt een graad of 26 met een afwisseling van wolken en zon. Met daarbij een westen tot noordwestenwind en een hele kleine buienkans. Nou, de rest van de week, ja, dan lijkt het er toch op dat dat normale zomerweer aanhoudt. Dus maximaal rond de 25 graden. Af en toe zon, af en toe een bui of een regengebied. Maar heel veel regen zal er waarschijnlijk niet vallen. En ja, in de nacht koelt het dan nog af, jazeker. Dan wordt het een graadje of 15. Dus dan kan de koelte weer het huis binnenkomen. Maar goed, voorlopig dus even oppassen voor de onweersbuien die daar zitten de komende dagen. En de hitte natuurlijk. Want ja, die blijft ook nog even aanwezig.
1: Weer ongelooflijk. In het muziekje.
0: We zitten weer mooi in de plaat, ondanks het uitgebreide verhaal. Maar goed.
1: Het is ook een uitgebreide plaat, hè?
0: Ja, dat is ook wel weer zo.
1: En een op zich best een mooi verhaal. Ja, een onweersbuitje, die kans bestaat natuurlijk. Maar op zich is dat ook niet verkeerd als er een beetje regen valt, weet je?
0: Nee, maar ja, het zijn wel buien die schade kunnen aanrichten als het inderdaad kan. Dus toch wel even oppassen op blazen, maar...
1: Dat is dan weer minder.
0: Het is even afwachten of ze inderdaad komen en waar ze dan komen. Ja. Maar goed, als ze er komen, moet je oppassen. Dat sowieso.
1: En met heet weer sowieso, smeren en dat soort dingen.
0: Ja, maar het betere weer dus komt eraan.
1: Dat is op zich mooi om te weten. Dus. Wim en Joost, we hebben weer met z'n allen netjes meegeschreven. Ik ga het niet controleren, maar... Ik denk dat de meesten dat netjes hebben gedaan, zoals altijd.
0: Ik hoop het.
1: En dan, zoals gewoonlijk, heb ik ook weer een plaatje klaargezet waarvan ik denk, joh, die past vast wel bij dat weerbericht wat Weerman Joost ons voorschotelt.
0: Nou, benieuwd.
1: En ik dacht, omdat het nou toch de laatste zo voor, zo voor die vakantie is, dacht ik aan iets waarvan ik weet dat jij het sowieso wel kan waarderen. Ik dacht aan een Duits tintje.
0: Aha.
1: Mensen die langer luisteren, die weten al dat jij wel fan bent van muziek afkomstig uit het prachtige Duitsland. Mm-hmm. En dan heb ik het deze keer over de Baseballs.
0: Aha, daar zijn ze weer.
1: Die kan je wel waarderen volgens mij, toch?
0: Ja, altijd leuk.
1: Op zich is deze plaat maar voor de helft toepasselijk, want hij heet Hard and Cold. Maar ja, de helft is ook voldoende, toch?
0: Zo is het.
1: En de andere helft kunnen we toch niet voorspellen.
0: Nee.
1: Zo simpel is het.
0: Een beetje afkoeling is ook niet verkeerd.
1: Nee, dat is waar. Dat is alleen maar fijn. Weerman Joost, mag ik jou hartelijk danken.
0: Graag gedaan weer.
1: En voor wat betreft de radio, tot in september.
0: Tot in september. Ja.

0: Mocht je nou net tijdens het Weerman Joost weerbericht niet hebben meegeschreven, jammer ten eerste. Ja, dus echt, dat kan eigenlijk echt niet natuurlijk. Zorg er dan voor dat je zo meteen wel pen en papier bij je hebt. Want het eerstvolgende rubriekje gaat over de Helmondse taal. En dan is het toch wel fijn als je mee kunt schrijven. Je luistert naar Dit is Helmond Radio. Net hoorde je Hard and Cold van de Baseballs. Duits bandje is dat. Gevolgd door All Summer Long van Kid Rock. Ik moet zeggen, het gaat hier allemaal wel een beetje alleen maar over de hitte. Ik vond het wel tijd voor een klein tegengeluid.
1: All I want for Christmas is...
2: Dit is Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Dat was een kerstjingle. Zo. Heb je het nu al iets minder warm? Misschien werkt het. Ik dacht, ik kan het altijd maar proberen, toch? Beetje tegen de hitte, ja. Maar ja, je dacht toch niet dat ik daarna ook nog weer een kerstplaat ging draaien? Nee, dat gaat me dan weer te ver. Muziek van Huey Lewis en de nieuws voor je. Stuck with you.

0: Je vrijdagavond wordt begeleid, vakkundig begeleid door de muziek van de Sound of Sanders. Leuk dat je erbij bent. Je hoorde Huey Lewis en de News. Hey, ik heb je net gevraagd om pen en papier erbij te pakken. Ik hoop dat je dat inmiddels gedaan hebt, want het is tijd voor een klein lesje. En geen saai lesje, maar een heel leuk lesje. Een lesje van het leukste vak dat er maar in Helmond bestaat, namelijk Helmonds.
1: De Sound of Sanders presenteert
2: Helmondse les.
0: Ja. Voordat het weekend in Helmond officieel mag beginnen, is het tijd voor een klein lesje Helmonds. Dat zeg ik meestal aan het begin van deze rubriek, maar vandaag is het... Voordat de vakantie in Helmond officieel mag beginnen, is het tijd voor een klein lesje Helmonds. Vandaag is de laatste Sound of Sanders voor de grote zomervakantie. En pas in september is dit radioprogramma weer terug. Dat wil zeggen dat dit toch wel een beetje de Helmondse les is die de vakantie inluidt in plaats van het weekend. En daarvoor is... mijn oog gevallen op pagina 99 van het Helmonds woordenboek. Daar staat, ja, ik weet niet waarom. Ik sloeg hem open en ik kwam daar terecht. En dat is de letter K die daar staat. En daar staan een paar hele leuke woordjes tussen. Dus schrijft u vooral mee. Een prachtig mooi woordje. Ik kende het nog niet voordat er net mijn oog opviel. Is klepskou. Klepskou. En dat woord betekent mensenschuw. Zoals in het Helmonds woordenboek van Wim Daniels erbij geschreven staat. Het woord verwijst eigenlijk naar postduiven... die er lang over doen voordat ze op de klep van het duivenhok vallen. Oftewel het duivenhok weer binnengaan. Dus schuw voor de klep. Nou ja, klepskou. Niet alleen schuw voor de klep, maar ook schuw voor mensen. Mensenschuw, klepskou. Ik hoop dat je me hebt opgeschreven. Een prachtig mooi woordje. Toch wel van toepassing deze zomer. Als je naar het strand gaat, vergeet dan vooral niet je klepstuleke mee te nemen. Je klepstuleke. En als ik zeg strand, bedoel ik ook Berkendonk natuurlijk. Klapstoeltje. Toch wel belangrijk om bij je te hebben. Oké, we doen er nog eentje. Nog één mooi woordje. Ja, laat ik hem combineren met een zinnetje. Een zegswijze is het eigenlijk. Het Helmondse ne kletsvatten. Ne kletsvatten. Ja, dat is misschien minder van toepassing. Nou, voor sommige mensen wel. Ik heb mensen horen niezen vandaag. Een verkoudheid oplopen. De zin die erbij staat is... doe die deur nou dicht. Direct vatten een klets. Ja. Ik hoop dat je het hebt opgeschreven. Ik ga het niet nog een keer herhalen. Tot zover de Helmondse les voor vandaag. Ja. Ik hoop dat we er met z'n allen weer wat van geleerd hebben. We moeten die taal toch een beetje onderhouden. Hey, niet alleen het weekend, maar voor wat betreft dit radioprogramma... is de vakantie officieel begonnen.

0: Oh, dat is de bel. Oh, dat zijn ze van het NOS-journaal. Ze staan al voor de deur van het NOS-journaal. Nog heel even wachten. Nog heel even, nog een minuutje. Ja, ze moeten nog een minuutje wachten van het NOS-journaal. Want het is nog net geen 9 uur. Dus ik heb nog net eventjes een paar seconden, een klein minuutje de tijd nu. Om je te vertellen dat je zometeen nog een heel uur lang kunt genieten van dit radioprogramma. Bijna. Ja, nu, ze staan echt te dringen. Bijna. Ja, nee. Ze komen bijna binnen. Ze hebben nog een halve minuut. Nee, ik moet nog even zeggen dat mocht je nog een verzoekje aan willen vragen voor dat tweede uur van de Sound of Senders zometeen, stuur dan eventjes een mailtje, want er is nog ruimte. Er is, ja, nog meer dan genoeg eigenlijk. Het e-mailadres is teunsenders@ditishelmond.nl. Dat is teunsenders@ditishelmond.nl. Mocht je nog iets toe willen voegen aan die playlist van het volgende uur. Want zometeen tussen 9 en 10 nog een heel uur lang dit radioprogramma. Ze staan nu echt te dringen hoor. En op horloge te wijzen en alles. Ja, ik weet het. Jullie mogen bijna. Nog een paar seconden. Ja, beetje ongeduldig. Maar goed, zometeen na het NOS-journaal nog een heel uur lang. Ik spreek je zo. Nu maar.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit
1: is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Het is even Wouter Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
7: This is the sound of Senders.
1: Met Teun Senders.
0: Ja, en met de Beatles. Ja, waarom niet?

0: is a journey into sound.
1: Elke vrijdagavond van 8 tot 10.
2: This is the sound of senders.
3: Ik had vandaag een docent die zei dat hij een hekel had aan de Beatles. Of althans een hekel. Hij had er in ieder geval helemaal niks mee en hij vond er niks aan. Ja, toen dacht ik, goh, dat zie ik dan maar als een verzoekje. Vind ik een extra goede reden om dan toch maar eventjes de Beatles te draaien. Je hoorde ze net hier bij Dit is Helmond Radio. Hello, goodbye. Aan het begin van het tweede en laatste uur van de Sound of Senders voor vandaag. En ook meteen het laatste uur van de Sound of Senders voor deze zomer. Want hierna zijn we pas in september weer terug. En elke keer als ik het zeg, denk ik, goh, dat klinkt eigenlijk wel ver weg. Waarom eigenlijk? Waarom zou ik niet gewoon... Ja, nee ja, drukke vakantie. Dan werkt het allemaal niet. Ik vond het wel leuk, net in het NOS-journaal. Een heel groot contrast met het Weerman Joost weerbericht. Weerman Joost heeft ons een half uur geleden uitgebreid uit de doeken gedaan hoe dit weekend gaat zijn als het gaat om het weer. En ja, het wordt warm, maar kleine nuances, die heeft hij ook wel gegeven. En in het NOS-journaal net gewoon, het wordt heet. Ja, oké. Okay. Dat klopt. In principe ook voldoende informatie. Maar ja, vond ik wel grappig. In dit uur onder andere zo links en rechts wat verzoekjes. Er wordt wel eens wat aangevraagd bij dit radioprogramma. En dat is van harte welkom. En laat ik er maar meteen eentje gaan draaien. Op vrijdag kan dat allemaal namelijk. Vrijdag vind ik echt zo'n verzoekjesmomentje, zeg maar.
4: Het is weer vrijdag. Het is weer weekend. Dus we gaan weer lekker dansen. Vrijdag. Het is weer vrijdag.
3: Mag je raden wie er weer eens iets aangevraagd heeft?

Ja, natuurlijk heeft mijn vader iets aangevraagd. Elke week. Ja, de komende weken hoef je dat even niet te doen. Even vakantie van plaatjes aanvragen. De Rolling Stones krijg je. Emotional Rescue bij Dit is Helmond Radio.

Dat was niet helemaal de bedoeling. Zo, even uit. Even kijken hoor. Volgens mij doet alles het weer. Ja, het kan best dat je net even stilte hoorde en toen in één keer muziek. er vielen hier eventjes wat apparaten uit. Dat is altijd eng. Als je bezig bent met een radio-uitzending en in één keer vallen er apparaten uit. Maar dat is toch... Ja, ik kan er een heel heldhaftig verhaal van maken. Ik heb meteen geschakeld met de technische dienst en die hebben het meteen opgelost. Dus bij deze even dank aan de technische dienst. Ik moet nu eventjes weer alles netjes klaarzetten zoals het stond. Je moet weten dat ik hier in een radiostudio zit. Vol met beeldschermen. En die beeldschermen zijn allemaal heel erg netjes ingericht. Dat ik op de ene plek netjes mijn formatje heb. Op de andere plek netjes alle muziek. En weer ergens anders netjes alle jingles. En in één keer viel alles weg. Liep alles vast. Oh, en ik dacht, oh, ik mag naar huis. Nee, maar toch niet. Het is allemaal gefixt. Dus dat. Dus mocht je net stilte gehoord hebben en gedacht hebben, hoe kan dat? Nou, bij deze, dat was het. Wilde ik even melden. Dan weet je wat er aan de hand is. Het is ook gewoon nog Dit is Helmond Radio met goede muziek. Crazy.

Muziek van Last Frequencies en Zonderling bij Dit is Helmond Radio. Crazy hoorde je. Ik was laatst bij de Efteling. Was ik al even niet meer geweest. En ik was in ieder geval niet meer geweest sinds die nieuwe versie van het Spookslot er is. Het heet niet meer het Spookslot. Het heet inmiddels Dans Macabre. En het is niet meer stilstaan en kijken naar een tafereel. Maar het is er zelf middenin zitten en meebewegen. En dan wordt het donker en dan wordt het licht. Superspannend. Maar ik was op zoek naar die ene grafsteen. Bij het oude Spookslot, daar bevond zich namelijk een grafsteen van Kate Bush. Heeft alles te maken met een videoclip die zij daar heeft opgenomen. Ooit. En daarom hebben ze ter ere van die videoclip daar een grafsteen, of ter ere van Kate Bush eigenlijk daar een grafsteen toen neergezet. Klinkt iets luguberder dan het is. Maar ik was daar naar op zoek. Want ik heb ooit eens keer ergens gelezen dat die grafsteen ook bij Dans Macabre weer terug zou komen. Maar ik heb hem nergens gevonden. Ik heb goed gezocht. Ik heb 2 keer in die rij gestaan. Ik weet niet, misschien dat andere mensen hem wel hebben gezien. Ik heb het nog proberen op te zoeken, kon er niks over vinden. Maar hij zou er ergens moeten staan. Een groot mysterie. Ik ga er binnenkort nog maar weer een keer naartoe kijken of ik hem kan vinden. Muziek van Kate Bush, dat hebben we in elk geval. Running Up That Hill bij Dit is Helmond.

0: Lip Sync. Dit is Helmond Radio, Jorde Funky Town, na muziek van Kate Bush. Hey, dat is allemaal leuk. Oude meuk. Oude klassiekers op je radio. Maar het is tijd voor nieuwe muziek. Er is nieuwe muziek uitgekomen van Mark Ember. En die kun je kennen van onder andere Belong Together en Good To Be. En ja, die nieuwe, die mag er ook wel wezen.
1: Nieuwe muziek.
2: Nieuwe muziek.
1: Ontdek je.
2: Op Dit is Helmond Radio.

Wat een heerlijk liedje is het toch, zeg. Die nieuwe van Mark Amber heet These Are The Days. En die past wat mij betreft prima in dat rijtje. Prima in dat rijtje van heerlijke, positieve, vrolijke... Dat is bijna hetzelfde. Leuke plaatjes die hij maakt. Ja, ik vind het een mooi nummer. En met nieuw bedoel ik ook echt dat hij deze week is uitgekomen. Hij is echt spiksplinternieuw nog. De kans is best aanwezig dat je hem nog niet hebt gehoord. Misschien een enkele keer ergens. Maar dat hij de komende periode regelmatig te horen gaat zijn. Zou het een zomerhitje worden? Dat kan natuurlijk ook nog, hè? De tijd van de zomerhitjes is ook alweer aangebroken. Die schieten rond deze... Schieten? Die schieten rond deze tijd meestal als paddenstoelen uit de grond. Dus wie weet. Het zou leuk zijn. Hey, er is nog meer nieuwe muziek uitgekomen deze week. Daarvoor moet ik je eventjes een hele belangrijke vraag stellen. Ken je deze mevrouw nog?

Carly Rae Jepsen heb ik het natuurlijk over. Haar grootste hit is Call Me Maybe, zonder twijfel. Mijn moeder liet mij ooit op jonge leeftijd die videoclip zien. Met de opmerking, dit hoort bij je opvoeding. Ja, ik snap nog steeds niet helemaal waarom. Maar goed, prima. Ik ken het nummer. Heel leuk nummer natuurlijk. Ook een vrolijk nummer. 2012. Het was haar grote doorbraak. Ik moet zeggen, ik heb eventjes snel gegoogeld wie Carly Rae Jepsen verder is. Want ik ken eigenlijk alleen maar van die hit. Maar ze heeft dus heel veel nummers gemaakt, zie ik. Misschien toch een keer wat beter in verdiepen. Dat is wel een goed idee. En ze komt uit Canada. Nou, dan weet je dat ook. Ze heeft nieuwe muziek uitgebracht deze week. En haar nieuwe plaat, die heb ik dan wel beluisterd. Die klinkt ook leuk. Haar nieuwe plaat heet Unwires. En die wil ik je laten horen. Ja, daar ben ik ook radiomaker voor. Die klinkt als volgt.

0: De nieuwe van Mark Ember heet These Are The Days. En de nieuwe van Carly Rae Jepsen heet On Wires. Je hoorde ze allebei bij Dit Is Helmond Radio. Schrijf het even op, want het zijn twee mooie platen. En wie weet dat je ze binnenkort overal hoort. En dan hoorde je ze hier als eerste natuurlijk. Dit is vaak het moment in de uitzending waarop een zekere Vlaamse radiomaker iets aan mij wil vragen.
1: Hey, Teun,
0: ja?
1: Wat ga je zoal nog draaien?
0: Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Ik had in elk geval deze nog bedacht. Iets van hot chocolate, omdat ik op dit moment een chocoladereep in mijn tas heb zitten en niet weet of dat hij inmiddels gesmolten is. Zometeen had ik nog iets van Manfred Mann's Earth Band op het programma staan. Ja, wat zullen we nog meer doen? James Blunt? Golden Earring? Ah, we zien wel. Nog 20 minuutjes dit radioprogramma, daar past al wel goede muziek in.

0: tonight.
1: Heb je die wolk gezien? Als je nou in Helmond bent, kijk dan even in zijn oostelijke richting, zo grofweg een beetje tussen Deurne en Bakel in. Dat is apart. Die wolk, nou die heeft 3 kleuren, het lijkt wel een vlag. Bovenaan is hij wit, daaronder wordt hij geel en dan wordt hij oranje. Jongen, jongen, het is nog enorm ook nog. Het is een enorme 3-kleurige suikerspin, zo ziet het eruit. En het is nog mooi licht, kunnen we hem goed zien met z'n allen. Kijk voor de grap eens uit het raam, heel apart. Je luistert naar de Sound of Senders, het is vrijdagavond. Het radioprogramma waar je echt alles hoort wat er in Helmond gebeurt. Ook een wolk die richting onze kant komt. Het is heel apart, echt ook heel groot. Ik weet niet, misschien zie je er ook wel iets in. Ik zie er vooral een suikerspin in. De vrijdagavond zou ook die vrijdagavond niet zijn zonder muziek van Modern Talking.

0: Beside You, James Blunt bij Dit is Helmond Radio. Daarvoor nog Modern Talking en You're My Heart, You're My Soul. Bij Dit is Helmond Radio. Het is vrijdagavond, 9:55. Een beetje een gek moment. Normaal gesproken zeg ik nu tot volgende week. En dan zeg ik volgende week, zelfde tijd, zelfde zender. Maar dat is nou niet het geval. Nu is het tot in september. Dus ik hoop dat je het goed in de agenda hebt staan. Ik zal het nog één keer zeggen, mocht je nou altijd luisteren en volgende week anders misschien denken, wat is hier aan de hand? De hele maand juli en de hele maand augustus, Dit is Helmond Radio is er gewoon. Maar dit radioprogramma is niet van de partij. Geldt trouwens wel voor meer radioprogramma's. Volg daarvoor de website, dat is ditishelmond.nl. Dan kun je precies zien wanneer jouw favoriete radioprogramma wel of niet op zender is. Maar dit programma dus niet. Dus het is een beetje raar, maar ik spreek je graag weer in september. Het klinkt heel ver weg, maar dat gaat allemaal vanzelf natuurlijk. Wat wil ik erover kwijt? Ja, het kan dus dat het radioprogramma, als het eenmaal september is, misschien een beetje anders gaat klinken. Misschien ook een andere naam heeft. Dat kan allemaal. Schrik niet. Als je terugkomt de eerste vrijdag van september om 8:00 en dat het in één keer heel anders klinkt. Het zou kunnen. Maar dat weet ik zelf ook nog niet precies. Maar dat. Dus, bedankt voor het luisteren. Al die tijd dit seizoen.
1: Het is tijd geworden om afscheid te nemen.
0: Ja, het was me waar genoegen. Klinkt alsof ik afscheid neem, is natuurlijk niet waar. In september gaat alles gewoon weer, alles gewoon weer opnieuw. Ja, dus even afkicken en dan mag het weer. Nou, dank voor het luisteren. Fijne vakantie. En de laatste plaat vandaag is voor Bruce Springsteen, natuurlijk.
1: Luisteraars, dank voor het luisteren.
2: Thank you for listening to this episode of The Sound of Sanders.
3: Het gaat u goed, en hoe dan ook.
4: If you put your mind to it, you can accomplish anything.

0: hartelijke groeten aan iedereen.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. De officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
4: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
3: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
5: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
3: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Mixen.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkelorum.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond. Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden